0: J'écoute Decibel.
1: Ik luister naar Decibel.
2: Radio Libre.
0: Ik luister Decibel.
2: J'écoute Decibel. 105.9 ou 106.8.